Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn, en als jonge jongens die illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten.

0: Vechtbal.
1: Dit is Vechtbal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtbal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtbal.nl.
0: rtvvechtbal.nl.

Uno, due, tre. Wint naar das Champagne 03.

0: dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: in de ether. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hits van vinyl en schijf.

0: dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vechtbal NL is er 24 uur per dag. 7 dagen per week. Wij draaien de meezingers van vroeger en nu. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.
1: Elke dag weer.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over de verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Schat, van de week heb je feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Dat je dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zitten wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
2: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
1: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
1: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Ja, ja. Goedemorgen, hè. Goedemorgen, luisteraars. Je luistert weer mee naar Studio Pioneer op de maandag. En we hopen weer dat je weer lekker mee geluisterd, hè. Even kijken. Goedemorgen. Hij staat weer aan hier in Zwolle. Groen van Gerard. Ook Gerard vanuit Zwolle. Ook een bedankje voor de reactie. Luister weer lekker gezellig mee vandaag. En we doen er even wat langer door, hè. We hebben vrije dag, man, dus... We kunnen hem wel langer de volle hè. Ook de Moldemoois vanuit Zwolle. Gerard, luister lekker mee met de huisgenoten. En laat de radio lekker aanstaan. En luister lekker mee, dus. En groetjes vanuit deze studio, hè. Even kijken, ik luister weer vandaag mee. Ook die jongens van Donkergroen. En ook een speciaal voor onze Apple, hè. De Apple-amateur. Ook Apple en de collega's vanuit Staphorst. Luister lekker gezellig mee. Wij zijn nog even jullie bestemd. Ook Margie natuurlijk. Hij ook meeluistert in de woonkamer. Plaat nog even die kanten op en luister ook hem lekker mee. Hè. En ik zal nog eens in mijn plaatje van BZN opzoeken. Hè. Even kijken. Goedemorgen Henry. Je mag wel even een plaatje draaien voor iedereen die... Even kijken, de Red River story. Hè. Ik zal eens even kijken of ik die plaat heb. Hè. En dan even voor iedereen draaien. Groen van André uit de wijk. Ook André uit de wijk, ook even bedankt voor de reactie. Mooi dat hij aanstaat daar dus. En luister lekker mee vandaag. Plaatsen zijn ook even voor jou bestemd, André. Hè? Dan zet je je mast omhoog, hè. Zag er goed uit, hè. En luister lekker mee door vanuit de wijk.

Even kijken, goedemorgen Henry. Wij luisteren ook weer mee. Dat een vanuit het grote Dalsen. Groen van de enige echte Tosca. Ook Henk, de studio Tosca. Luister maar mooi mee, hè. Een vrijdag zijn ik even weer voor jou bestemd op de maandag. En niet in slaap vallen, hè. Dan blijft er lekker gezellig bij, dus. Henk, de Tosca. En succes met de vogels, hè.

En ook Sven. Ook Sven van Loenhout. Luister maar mooi mee. Ik zal vandaag weer mijn plaatje draaien van Normaal, hè. Onze Normaal-fan vanuit Slaharen, hè. Ook Sven van Loenhout. Luister lekker mee en plaatjes gooi ik hem die kant nog, hè.

Ja, ja, luisteraars. De Tosca is uit bed, hè? Hoga Henk, succes, hè? Hoga, succes met de hand cleanen door. En luister mooi mee, hè? De Tosca.

is het verhaal van een jongeman die vele jaren onschuldig in de gevangenis heeft doorgebracht en door de kortzichtigheid van veel mensen

werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig. Maar ze krijgen het weer schoon.
1: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 10:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapallona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
3: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
1: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
5: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomer. Avonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
6: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Ja, ja. Goedemorgen, hè. Goedemorgen, luisteraars, hè. U luistert weer mee naar de Olde Pajo, hè. En dat allemaal bij Vechtal.nl weer op de maandag. En hoop dat met hits op uw radio, hè. Ook als eerste gaat de plaatjes ook even de ronde voor Hilly Janne en voor Gerda. En voor Noud en voor Ashley, door in de auto. Luister maar mooi mee onderweg naar Utrecht. De plaatjes zijn ook even voor jullie bestemd. Luister maar mooi mee, hè. Even kijken. Goedemorgen, deze morgen luiden klanken in Gietem. Aanvraag je de bokkers met de pollen. Groen van Kian. Ook Kian, ook hem. Bedankt voor het berichtje. Luister lekker gezellig mee door in Gietem. Plaatjes zijn ik even voor jou bestemd. En luister lekker gezellig mee, hè. En ook Kian, groetjes vanuit deze studio. Ook de Tosca vanuit Dalsen ook hem bedankt. Luister lekker gezellig mee. De plaatjes zijn ik even voor jou bestemd. En luister lekker gezellig mee vandaag. En dag even wat langer als normaal, hè. We kijken wel tot hoe lang we draaien, hè. Want de veldmuis zat in de kost. Goedemorgen, Henry. Wij staan er weer. Wees zuinig met je energie. Groeten van Jordin uit Dimsvaart. Ook Jordin uit Dimsvaart ook even bedankt. Ik ga hem de plaat even opzoeken. En luister maar mooi mee, hè. Even kijken. Goedemorgen, wakker. Jazeker, hè. Ook Ricky, luister maar mooi mee. En je scupt al de succes met Hubert, hè. En luister maar mooi mee door dus de Ricky. En blijf je zijn even jou bestemd. Goedemorgen, mooie klankjes in mijn cabine bij Hogeveen. Graag in mijn plaatje van de Aronastars met Veronica. Groeten van de Krijtelman. Ook de Krijtelman ook in bedankt. Luister maar mooi mee. Ik ga hem kijken naar de plaat heb hier van de Aronastars met Veronica. En de plaatjes worden ook in gedraaid hier bij Vechtal.nl. Ja, luisteraars. Goedemorgen, Henry. Wie bent er weer bij vanuit de Herstad Bijlen? Groeten van de Walvisvader. Ook de Walvisvader vanuit Bijlen, ook een goede man. Luisteren we maar weer mooi mee vandaag, hè? En blijf zijn ik even jou bestemd, Walvisvader. Goedemorgen, Henry. Wij luisteren ook weer gezellig mee. Groeten van Annie Terast. Ook Annie en Roelie, luister maar mooi mee door. En blijf zijn ik even weer elke week ook even voor jullie bestemd. En mooi dat hij daar aan staat, dus. En luister lekker gezellig mee. Even kijken, goedemorgen. Wil je even een plaatje draaien voor de Spion? Ook even een plaatje voor de Klaproos, de Lars, de Palm FM. Even kijken voor Marlies, een voor Ashley, een voor Jan en een voor Klaasje. Groen van Jan Kamps. Ook Jan Kamps, ook een bedankt voor de reactie. Luister lekker gezellig mee. Ook de Oude Spion. Ook even Arnold, de Klaproos. Ook even Lars, de Palm FM. Een voor Marlies. Eén voor Ashley en één voor Jan en Klaasje. Luister lekker gezellig mee naar Vechtal.nl op de maandag. En luister maar mooi mee, hè. Ook Duin. Ook Jan Duin ook hem zaterdag in mijn stinkelvang, meneer, hè. Luister maar mooi mee. De plaat zijn ik even voor jou met, bestemd door Mathia. En ik heb een hele oude plaat klaarstaan, hè. Dan moet je zomaar eens in belusten, hè. Even kijken, de mooie Pajo, groen van de studio MDR. Ook Mark, ook een goede man, hè. Luister maar mooi mee door en ik doe mijn best, hè. Ik doe mijn best. En luister maar mooi mee, Mark, de studio MDR van de donderdagavond, hè. En als je op de werkzaamheden bent, ook met je collega's, hè. Even kijken, goedemorgen Henry, wij luisteren ook weer gezellig mee, groeten van Henk Koning. Ook Henk Koning met Anja, ook een goedemorgen daar, luister ook maar weer lekker gezellig mee vanuit Dedensvaart. En groetjes vanuit deze studio. Ja jongens, geen mooi, hè, dat doe ik het voor op mijn vrije dag, hè. Goedemorgen, de mooie in Dalsen, draai mij een mooi plaatje van de Bokkers. Groeten van de jongens van Rietdekkersbedrijf Pot. Ook de jongens van Rietdekkersbedrijf Pot, luister maar mooi gezellig mee op de werkzaamheden, dacht ik.
En de plaatjes zijn nog even voor jullie bestemd. Ik ga hem een plaatje van de Bokkers opzoeken, hè. En ook Gerrian, luister maar mooi mee, hè. Even kijken, Henry, zou je even een plaatje willen draaien van de Starfighters met Moe? Ik zal eens even kijken naar hem hebben, de Walvis verder, hè. Ik ga mijn best doen, hè. En luister lekker gezellig mee, de Walvis verder vanuit Bijlen. En laat hem de gehele dag maar in maan staan, hè. Ja, ja. Goedemorgen, Henry. De ontvangst is ook weer goed in Den Ham. Groen van de oude Albatros. Ook Gerrit, de studio oude Albatros. Luister maar mooi mee en de platen zijn ik even voor jou bestemd. Even kijken. Ja, dat Facebook, hè. Ook Sibo en Renate vanuit Dalsen. Luister maar mooi mee. Platen zijn ik even voor jullie bestemd. Ook Barry, de studio Woodpecker vanuit Kampen. Platen zijn ik even voor jou bestemd. En luister maar mooi mee, jongens, hè. Luister, ga ik gewoon platen draaien, hè. U luistert mee naar Studio Pioneer op de maandag. En nummertje luidt hier 06 30 25 12 50. Dus 06 30 25 12 50. Even kijken. Ja, ja, de proemen, hè. Even kijken, wie hoort u wel, Pajo? Groeten in Ommen op de bouw. Groeten van Gaiti en ikzelf, hè. Nou, ik maak jullie hem de vrolijke wisselaars, volgens mij, hè. Ook Sander en Gaiti, luister maar mooi mee op de bouw en zet maar een tikkie haler, hè. Volgende plaat wil ik even speciaal omdraaien voor een oude mindergolfkraker, hè. Dat is onze Jan Duin, Mathia. En ik gooi hem erop, hè. Luisteraars, luister maar mee. 06 30 25 12 50. En we gaan platen draaien.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jette noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schutting van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator, superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht, werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.
5: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

Ja, ja, luisteraars, goedemorgen. U luistert mee naar Studio Pioneer en dat allemaal bij Vegdal NL. Hè. Even kijken nog de Studio Eldorado, Fabian. Plaats zijn ik even jou bestemd. Luister maar mooi mee, denk ik, op de werkzaamheden. En blijf schot ik maar die kanten op, hè. Even kijken. Zo, we zijn weer afgestemd op Radio Pioneer. En dat bij Vegdal NL. Groen van Andries en Annie Bouwhuis. Ook Andries en Annie vanuit Slagharen. Ook een bedanking voor de reactie. Luister lekker gezellig mee en ik zal nog maar een paar polkaartjes draaien. Hè?

Even kijken. Ook Sibo en Renate vanuit Dalsen. Luister maar mooi gezellig mee daar. Mooi dat hij daaraan staat. En ook even de groetjes vanuit deze studio. En ik heb je zaterdag uitstekend ontvangen, Sibo. Zat erin weer goed aan en ik luister vaak mee. Hè? En kalmjes aan door in de gemeente Dalsen. Hè?

Even kijken, weer prima plaatjes, kerel. Je mag wel wat meer minderholknetters draaien. Goed naar de jongens van het Milano Strijders. En nog een voor Eppo en Margje. En neem de groetjes van de Pingelman. Ook André de Pingelman met Jantje. De plaatjes zijn nog even voor jullie bestemd. En ik zal mijn best eens even doen, hè. Luister lekker gezellig mee, de Pingelman met Jantje. En de plaatjes gooi ik even die kant op, hè.

Even kijken. Prima aan de band, Pajo. Groeten van de Palm FM. Ook Lars, de Palm FM, ook even bedankt voor de reactie. Lars, lekker gezellig mee daar met de huisgenoten. En groetjes vanuit deze blokkert.

Even kijken. Goedemorgen, Henry. In Ommen wordt ook geluisterd. Dat daarin bij de firma Grondman, hè? Ook de firma Grondman. Luister mooi, gezellig mee daar. De blaadjes zijn elke week weer voor jullie bestemd. En ook even de groetjes vanuit hier. En ook Gerrit, ook even bedankt voor de reactie. En ik zal eens even... Ja, voor mij was het het Noorderbaat trio, hè? Even wat van opzoeken, hè? Even kijken, hey slapert. Draai even een plaatje voor iedereen die meeluistert. Groeten vanuit Zwolle. En dat een van Gerard. Ook Gerard daar in Westernolte in Zwolle. Ook een bedankje voor de reactie. Luister de gehele dag maar weer gezellig mee daar. En ook de groetjes, hè.

Dus goedemorgen luisteraars, jullie luisteren weer mee naar Studio Pioneer op de maandag. En voor een verzoek of reactie 06 30 25 12 en die 50. En laat maar in wat voor noemen wat er geluisterd wordt. En veel luisterplezier op de maandag.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Die plek is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste keuze.

kippen. Ja, ja. Goedemiddag, hè. Bijna, hè. Goedendag, heemluisteraars. Je luistert mee naar Studio Pioneer. En allemaal in vanuit de kleine blogger hier in Hartje Nieuw-Leusden, hè. Even kijken, Henry, draai maar even een mooi plaatje voor de jongens van Donkergroen. En even voor alle luisteraars in de Oranjestraat. Groeten aan Margje, natuurlijk aan jullie zelf. Groetjes van Applewood Staphorst. Ook Applewood Staphorst, toch even bedankt voor de reactie. Luister lekker gezellig mee daar. En ook Margje, luister maar mooi mee, hè. En ook alle luisteraars aan de Oranjestraat in Staphorst, luister maar mooi mee en het plaatje zal ik even voor jullie bestemd.

Even kijken, de plaatjes gaan ook helemaal richting Ouddorp. Naar de hele familie McCloot. Ook de hele familie McCloot ook even. De groetjes vanuit deze studio aan Lianne. De plaatjes zijn ook even jou. En ik spreek jullie van het zomer weer op de camping, hè. En luister lekker gezellig mee. Ook de Tosca. De plaatjes zijn ook even jou bestemd. En ik zal nog even een oude plaatje van de Hekenregels in draaien, hè. Kom helemaal goed.

Ja, dan blijven we even speciaal nog even voor de Olle Beltman, hè. Voor de Olle Beltman. Dat is lekker gezellig mee daar vanuit het nieuwe plaatsje in Nieuw-Leusden, hè, voor jullie, hè. En maak er wat moois van door. En groetjes vanuit deze studio, de Olle Beltman, hè. Met vrouwtje Roelie, hè.

Dus goedemiddag luisteraars, luister lekker mee. Studio Pioneer op de maandag. En we gaan mooi richting de klok van 12 uur. Hè? En voor een goed verzoek of reactie 06 30 25 12 50. En laat er in wat vernoemd worden geluisterd wordt luisteraars. Hè? 06 30 25 12 50. En oprechte goedemorgen.

0: dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

0: Hallo amateurs en luisteraars, hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
1: Ja, hallo Zwarte Kat, hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door, spreekt u maar. Over.
0: Hallo hier Radio Rode Hond, hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
1: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

0: dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.

Everybody for free love.

Goedemiddag luisteraars, je luistert mee naar Studio Pionier. Ja, luisteraars, wie bent er nog wel, hè? Iemand heb je gegeten hier en we gaan weer lekker verder, hè? Goedendag, Henry. Zoals gebruikelijk, we lopen hier weer te genieten. Ga zo door. Groeten van Henk uit het magazijn bij Biskop Installatie. Ook Henk bij Biskop Installatie. Luister lekker gezellig mee. De platen zijn ook even voor jou bestemd. En luister lekker gezellig mee, Dora, bij Biskop Installatiebedrijf. En de platen zijn ook even voor jullie bestemd. En een fijne middag, hè? Even kijken. Mooi man. Dat is een van de Tosca. Henk de Tosca uit Delsen, ook even bedankt. Loos lekker gezellig mee daar en de platen zijn ik even voor jou bestemd. Even kijken. Henry giet weer lekker. Een telefoontje van Apple uit Stabost. Ook Apple ook even bedankt, hè. Ja, onze Jan Duin, hè. Jan Duin, ook even bedankt, hè. Zekers, prima in Zwolle onder het mesten. Groeten van Jan Duin. Van de zaterdag, hè. Ook Jan Duin, luister me mooi mee. En plaatsen zijn even voor jou bestemd. En ik ga er een opzoeken hier van zangeres zonder naam, hè.

Even kijken, Kian is er ook bij, hè? Kian Sandbergen. Nog steeds zijn de klanken goed aan deze kant. Groetjes van... even kijken. De groetjes aan Paul. De vreselijke glazenzetter. Even kijken. De story van Angelique. Even kijken. Een plaatje van Anke Drent met Angelique. Ik ga je mijn best doen, heren. Ook Kian. Ook een bedankje voor de reactie. En ook glaszetter Paul, luister maar mooi mee en plaatsen zijn ik even voor jullie, hè.

Even kijken. Hallo Pionier. Zou u de kunstman van de Vrolijke Vier willen draaien? Groeten Jan. Ook Jan Boerman, ook even bedankt voor de reactie. Luister lekker gezellig mee. De platen zijn even voor jou. En, ik zal even kijken als ik die heb. Hè. Ik zal even in het bestandje kijken en dan ga ik mijn best doen. Hè. En luister lekker mee, Jan Boerman. Even kijken, Henry, wil je de plaat even draaien van Trixie? Ik mag hem kijken, hè. Gerard en Jetje met Trixie. Groen van Jordin IJsbeer uit Dedensvaart. Ook Jordin, ook even bedankt voor het berichtje. Ik ga mijn best doen, hè. En dat is lekker gezellig mee daar vanuit Dedensvaart tot vanavond 7 uur, hè. Even kijken, Henry, zijn de gehaktballen weer op? Ja, dat klopt, hè. Ik heb er wel één aard, hè. En luister lekker gezellig mee, de walvisvader vanuit Bijlen. Ook de walvisvader uit Bijlen, ook een bedankje voor de reactie. Mooi dat hij aanstaat. En luister lekker gezellig mee op de maandag, hè. Ja, ja, de kleine Valkradio. Ook Jordi, ook een bedankje voor de reactie. Luister me mooi mee door. En de platen zijn ik even voor jullie bestemd door bij autobedrijf Dunnewind in Ommen. En jongens van autobedrijf Dunnewind in Ommen, luister me mooi mee. En succes vandaag, hè. En luister mee dus. En de platen zijn ik even voor jullie bestemd, hè. Even kijken, kreeg ik net nog even een telefoontje vanuit Lemelenveld. En dat is van onze Alex Grotenhuis. Henry, wil je even een plaatje draaien voor alle luisteraars? En even voor alle 27 MC'ers. En ook even een mooi plaatje voor alle boeren uit de regio. En allemaal succes vandaag. Wil je even een mooi plaatje draaien van Jannes? En dat ga ik zeker hem doen. En werd hem aangevraagd door Alex Grotenhuis uit Lemelenveld. En ook Alex, ook een bedankje voor het telefoontje. En los lekker mee op de maandag. Nog eentje dan. En dan ga ik weer platen draaien, hè. Ja, ja. De Capo Radio. Ook Leon. Luister maar mooi mee door in Zwolle City. De platen zijn even voor jou bestemd, jongens van de Capo Radio. En Leon Kappert ook in. Bedankt voor het berichtje. Dat wordt zeer gewaardeerd, hè. En luister lekker gezellig mee door in Zwolle. Onder de werkzaamheden met de collega's. En de platen zijn even voor jullie bestemd. En we knalten hem erop, hè.

Ja, ja. En dat plaatsen we ook even speciaal in erin voor de jongens van het Milano-team. Elke zaterdag te beluisteren, hè. Voor jongens van het Milano-team, de plaatsen zijn ik even voor jullie bestemd. En luister lekker gezellig mee en een keertje is los, hè. Ook Jordi Nijspeert, wind in mijn haren. Ik ga mijn best doen, hè. Dan wordt hij hem gedraaid vandaag. En luister lekker gezellig mee daar in Deemsvaart.

Even kijken, dan krijg ik een berichtje. Ben hier ook eenmaal de groetjes aan de vrolijke metselaar. Genaamd Ferry de Roze Flamingo. Ook de vrolijke metselaar, de Ferry de Roze de Flamingo. Luister lekker gezellig mee. En ook Kian. De bladen zijn ook even voor jou bestemd. En blijft erbij, hè. En ook jongens, Finn Eldenkamp, hè. Heeft zijn poeg in de aanbieding, hè. Die holde poeg. En luister lekker gezellig mee, jongens. 06 30 25 12 50. Studio Pionier op de maandag. En luister lekker mee, hè. Ik ga platen draaien. Goeiedag, Im.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Schat, volgende week hebben we een feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Dat hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zitten wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
3: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Van vinyl en schijf.

Ja, ja. Wie bent er nog wel, hè? Goeiedag, Im. Wat zeg jij, die? Deur doen? Deur doen. Ja, luisteraars, goedemiddag. U luistert mee naar studio. Pionier. Goeiedag, Im, hè? Ja, de jongens van de Kapo Radio plannen zijn even voor jullie bestemd, hè? En luister lekker gezellig mee en een goedemiddag.

Ja, la, la, la, la, la, la. Even kijken. Ook Lars van de Palmen FM. Als je tijd hebt, kom maar in mijn land, hè. Even kijken, goedemiddag luisteraars. Ik kreeg net even het telefoontje van Boer Warmelink. Henry, heb je de plaat even van je oudste broer? Even kijken, een plaatje van Arjo Meden met Run to the Hills. En hij die zegt, dat is een mooie plaat, hè? En we gaan die plaat even draaien hier bij Vegdal NL, hè? Goedemiddag luisteraars, luister lekker gezellig mee en Boer Warmeling ook even bedankt voor het telefoontje en blijf erbij, hè.

Ja, ja. De vrolijke metselaar uit Den Ham, hè. Ook Henk, de vrolijke metselaar uit Den Ham, ook een bedankt voor de reactie. Je volle bak hier, hè. In Den Ham. Ja, de Mudderworst wel, hè. Ook Henk, de vrolijke metselaar uit Den Ham, ook een bedankt voor de reactie. De platen zijn even voor jou bestemd. Ik ga je mijn polkaartje opzoeken en kunnen we helemaal goed, hè. En luister mee, ja.

Ook Sander. Ook Sander Pruim. Die komt maar in wel naar Geitie, hè? De pleiten zijn voor jullie bestemd, Geit en Sander. We luisteren lekker gezellig mee op de bouw. En kom maar in mannen, hè.

0: Eddie, de platen ben op, hè? Ja, jongens, Eddie is ook een stand-by, hè? Eddie, vind je mooi of niet?
1: Gooi
0: het maar op. Gaan we doen.

Ja, ja. Jan Albers, hè. Ook Jan Albers. Luister lekker gezellig mee. Hier ook jouw zoon door de speakers. Ik doe mijn best, Jan Albers, hè. Luister lekker gezellig mee en de pleiten zijn voor jou bestemd.

Even kijken. Ik zit aan de waterkant. Groeten van Daniel Timmerman. Ook Daniel, ook even bedanken voor de reactie. We luisteren lekker gezellig mee daar aan de waterkant. En Keetje is los, hè. Luister lekker gezellig mee en goeiedag, heen.

Even kijken, Jan Albers klopt, hè? Tot de klok vanavond 7 uur. Studio Pioneer en luister lekker gezellig mee, hè? Even kijken, vanuit Zwolle. Ook Gerard vanuit Zwolle ook in. Bedankt voor de reactie. Luister lekker gezellig mee. De platen zijn even voor jou bestemd. En we spreken elkaar.

Ja, ja. Luisteraars. Speciaal voor Eddie, hè. En Boer Warmelink. Een zware plaat, hè.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. Beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: Hoe ziet hij eruit, Wanda?
1: Oh, hij is een hartstikke toffe vogel. Hij heeft lang zwart haar en mooie blauwe ogen, joh. En hij draagt een baseballshirt met nummer 17 erop.

is die in de pres voor mij. En vaak belt hij me op. En s'avonds na het dansen gaan we naar een heuveltop. Want hij kan heel goed kussen, joh. En fluistert dan lieve woordjes. Hij is een echte toffe vogel. En hij betekent heel veel voor mij.

0: Er zat een boer op een stoel voor de deur van de stal. Je zag alleen een pet en een blauwe overal. Hij zat daar elke dag, zonder werk, zonder zorgen. Hij had slechts één koe en die melkte hij elke morgen. Hij maakte zich nooit druk, hij genoot van zijn bestaan. Want hij had de hele dag de radio aanstaan. De mensen zeiden, ach, die boer wordt nooit moe. Want het enige dat hij doet, is het melken van zijn koe. En toen stopte er opeens een blitse auto voor zijn deur. Met daarin een snelle jup in een opperbest humeur.
1: Hey boerman, wat zit je daar toch niks te doen?

0: dat kan wel wezen, maar wat bedoelt meneer precies?
1: Nou kijk, luister goed, ik geef je graag een goed advies. De melk van je koe, die bewaar je in een gieter. En als de melkboer komt, dan verkoop je het per liter.
0: Ja, maar hoor eens even. Ik ben toch geen grassier?
1: Nou, met het geld dat je verdient, koop je een tweedehands stier. Die zet je af en toe bij jouw koe in de wei. En voordat je het weet, heb je er heel wat koeien bij.
0: Dat klopt, beste man. Maar wat moet ik daar dan mee?
1: Nou, dan kun je weer veel meer melken met zo'n grote stapel vee. Je productie wordt steeds hoger en de stier die gaat maar voort. Dus je omzet

0: moet ik daar dan mee?
1: Ja,
2: wat moet ik daar dan mee? Die betalen je veel meer en jij berekent BTW. Je productie zal verdubbelen. Je neemt nog meer mensen aan en dan heb je 15 man met allemaal een te gekke baan, weet je wel.
0: Ach, kerel, je bent gek. Waarom zou ik nou zoiets doen?
2: Dit is echt een booming business. Het gaat alleen maar om de poen. En dan koop je nog meer koeien, nog meer land, meer personeel.
0: Kan wel wezen, maar dat wordt me veel te veel. Man, waar ben je mee bezig? Ik zit hier prima op mijn stoel. Dus de Radio Drenthe, als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Ja, maar kijk eens wat je opbouwt. Denk toch eens aan al dat geld.
0: Ja, maar wat ik daarmee moet, heb je mij nog steeds niet verteld.
2: Nou, je bezit straks ontzettend veel land met 500 koeien, 40 man personeel en een omzet van 12 miljoen.
0: Ja, en dan?
2: Nou, op een dag dan verkoop je de hele boel aan een grote investeerder en dan ben je multimiljonair.
0: Ja, en dan?
2: Nou, dan hoef je niet meer te werken.
0: En dan?
2: Dan ga je hier op je stoel zitten en dan kun je doen wat je wilt. Bijvoorbeeld de hele dag lekker naar de radio luisteren. Nou, wat vind je?
0: Mijn beste man, wat denk je dat ik hier de hele dag dan zit te doen?
3: En de boer liep naar zijn stoel voor de deur van de stal. Hij luisterde de Radio Drenthe, want die hoor je overal. Hij genoot daar elke dag, zonder stress, zonder zorgen. Hij knipoogde naar zijn koe en hij zei, Klaar zien, tot morgen.

0: vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. En ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schat, volgende week heb je feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Dat je dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, door kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.

Hij was een man genaamd Balthazar. Hij was een Samson zonder haar. Hij leefde in een kikkerland, ergens aan het Noordzeestrand.

0: dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat er bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is de plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Ja, ja. Goedendag, luisteraars, hè. Just to have a little drink. And then we heard the bartender holler. No beer today, no beer. Goeiedag, heren, luisteraars. U luistert mee naar Studio Pioneer. We gaan dat allemaal op de maandag.

Ja, ja. Goeiedag, hier mijn luisteraars. Nog een klein moment. Studio Pioneer. En ik hoop dat de kwaliteit van spraak en muziek goed is, hè? Even kijken. Ja, ja. De Olde Pannen. Ook André. Mooi dat je meeluistert, hè? De mooie afzender, de Pannen, de faxboer. Ook André, ook even bedankt voor de reactie. En de platen zijn even voor jou bestemd, hè?

Ja, ja. De plannen we geven speciaal inbrengen voor de studio Batavus. Ook André en Helene en de kinderen. De plannen zijn even voor jullie bestemd. En luister maar mooi gezellig mee door. Hè? Sunday, no beer today, no beer today. You gotta come around on Monday. Ja, ja. Nog eentje, hè? Ook Jordin IJspeert vanuit Dinsvaart, ook een bedankt voor de reactie. De platen zijn even voor jou bestemd en luister maar mooi mee, hè.

Even kijken, Jordi die vraagt een plaat aan van Jannes. Van Casablanca naar Napoli. Ik ga de cd'tje hem opzoeken, hè. En er wordt nog helemaal gedraaid.

Ja, Jordin. Koop er aan, hè. Ja, luisteraars. Jordin uit Edemswada. Waar is mijn nummer? Ik ga de plaat in opzoeken en wordt hem gedraaid. En daarom vanuit het volgende keertje in Nieuw-Leusden, hè.

Dus goedenavond de luisteraars. Deze is Studio Pioneer met studiogasten. En noemen ze je luid hier 06 30 25 12 50. En een goedenavond.

radio ooit weer zie. Ja, luisteraars, was een mooie plaatje van Jannes. En luisteraars, de volgende plaat gaat in richting Ouddorp. En dat is hem speciaal voor de familie McLoot. En jongens, jullie doen goed uw best. En de jongens door in Ouddorp, luister maar mee. En plaatjes zijn even voor jullie bestemd, hè?

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt techredacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Schilzerijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Schilzerijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

nog één keer, hè? Jongens en gat. Even kijken, bijzonder goedenavond, luisteraars. U stond in de verbinding met Studio Pionier. Even kijken, familie Pekkeriet. De plaat ben ik even voor jullie bestemd. En, ik heb een berichtje doorgestuurd naar Studio Onbekend, hè? Ook Studio Onbekend. Je neemt de knoppen maar over, hè? Ook de faxboer. Ook André Pannen. Ook een bedankje voor het berichtje. Luister maar mooi gezellig mee daar in Dalsen. De plaat ben ik even voor jou bestemd. Dan kreeg ik net een berichtje. Payo Ekenu. En dat allemaal via tentenverhuurbedrijf Ter Horst. Dus tentenverhuurbedrijf Ter Horst, ook even bedankt. En ook die jongens door van tentenverhuurbedrijf Ter Horst, ook even bedankt dus. Ja, en ik ben de Older Payo, hè. Even kijken, de walvisvader uit de Bijlen, ook een bedankt. Henry, bedankt voor de mooie stukje muziek vandaag. Groetjes vanuit Bijlen. Ook de walvisvader vanuit Bijlen, ook een bedankt. De plaat waar ik even jou bestemd. En nou loopt me de computer vast, hè. Nou, dan moet je eens even kijken wat ik eraan kan doen, hè. Even kijken, ik ga eruit maar. Even kijken, hij reageert niet meer, hè.

Luisteraars, bedankt voor uw aandacht. Ik ga de banden studio verlaten hier. Met alle studiogasten hier. Hè. Ook de familie Pekkeriet. Ik wil speciaal in Herma in de groetjes doen. Hè. Ook Wim en Herma, groetjes vanuit deze studio. Groetjes van mij, hè. De pleitjes waren ook even voor jullie bestemd, familie Pekkeriet uit Ommen. En ik doe de berichtjes in toe naar Studio Onbekend, hè. Luisteraars, ik ga eruit. Bye bye, zwaswaai. Ook Bernard uit Hoogeveen ook in bedanking voor de reactie. Ik heb mijn best weer gedaan, hè. Ook de familie Dekker, de plannen waren ik in voor jullie, hè. En dat klopt helemaal, hè. Ik heb de knon op.

Ja, ja. Ja, Lars. Ik zeg voor de rest niks, hè. Mijn schoonmoe zeg, Pajo is overgehit, hè. Ja, dat klopt, hè. Het is hier warm in de studio, hè. Ik ga eruit, jongens. Bye-bye. Zwaai. Ook Studio Onbekend. Succes vanavond. Ik luister met veel belangstelling uit en... Het top dat het zo kan, hè. Ik ga eruit. Bye-bye. Zwaai. Tot volgende week, maandag. Dit was Studio Pionier met Florian en de studiogasten. En daar horen...

Luisteraars, een hele goede avond hier op de maandagavond. Luisteraars, goedenavond. Je bent hier zo'n keertje verbonden hier op deze 4e van mei. Met de radio. De geit is gemolken, hè. Ik herhaal. De geit is gemolken. Hier bij Vechtal.nl. Dus luisteraars, je bent hier verbonden op de maandagavond. Met de radio. De geit is gemolken. Luister gezellig mee met de blaadjes. Luisteraars, luister mee. We gaan hier verder met een blaadje van de Sunstreams met geen oorlog meer. Ik wens u een goede avond toe. Je bent hier dus verbonden met radio. De geit is gemolken. Ik herhaal. De geit is gemolken en een goede avond.

Luisteraars, een hele goede avond hier op de maandagavond. Luisteraars, een goede avond. Je was hier verbonden met radio De Geit is Gemolken. Ik herhaal, De Geit is Gemolken. En we hopen dat onze verbinding goed was zo hier op deze 4e van mei, hè. Dus luisteraars, dit was hem hier, de radio De Geit is Gemolken. Hier bij Vechtal.nl. Zomaar even hier op de maandagavond. En we gaan nu weer de band uit. Luisteraars, de groetjes en... tot die volgende ronde. Ajus!

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw keuze nummer 1 op de radio. Iedere dag weer. De beste piratenmuziek.

Dit wordt dan het trieste relaas van Lijpe Harry. De Rotterdamse aannemerszoon die in Antwerpen naar de kloten ging. Ik vertel hier even bij dat de coupletten van dit lied over harddrugs en de refrein over softdrugs gaan. Daar is dan op zich niet zoveel verschil tussen. Maar als het andersom geweest was, had nu iemand anders het gezongen.

0: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
1: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
0: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
1: En via de website
0: rtvvechtal.nl.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Zo noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal.

kom je binnen in het gevang. Je weet je en hoe lang we in dit maf van alle huis moeten verblijven. Je kleren worden nagezocht, staan in ons naki op de tocht. En daarna onderzoek van naakte mannenlijven. Je meldt

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. De traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht, elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. De traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

zacht als toen, door ons geschilderd in zacht groen. En op de muur nog het behang door ons gekozen. Dat behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat we

Maar het geluk duurde een jaar bij een vreemde kamer waar we nu in leven. Het boompje voor ons huis werd groot, maar onze liefde is